Soms wil ik ook helder zitten in stil wees. Vanavond wil je jouw hart voor hartloop royal. Ons weet ook liefde en vlieg maar niet in cirkels. Ons weet ook elke weg loop los en eind. Dan verdwijn je in die straatlicht in spakkels.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ja, zolang moest ik je dag breken. Die dag van er goed en kwaad, ze moest echt breken. Is die dag waar ik Jezus aan moet gelijk breken. Maar die race. Ik vaag mijn leven lang tussen die riviermeren. En scopideren die bliksemse scanieren. Niet om uit te stappen, mezelf te vinden. En een groter vertrek. En hier is de verloop van ons gesprek. Gedachten wat in de late nacht moest wrijken. En je raakt stil en kijkt voor mij. Niets aan mij, zet op bekleed, niet zee van mij. Beloof van mij, ons altijd broers blij. En ik wonder waar ze nou, Iversen Noord-Afrika.

nog een bezigheid te bouwen. En hier is waar ons onze eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons ons dromen in wijn en zwem. En ons ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier, oortuig ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver. Dromen voor me en ik luister. Want die zien ik. Ik heb ook dromen in mijn hart. En het is ons dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En het is ons kraag en ons kruis, en ons lied en ons leed en ons smart. En ik wonder waar is je nou? Hier is in Noord-Afrika, bezig om met jet te vliegen en die horizon. Waar is jij nou? Ivers in een vreemde stad, bezig om al je chips te pakken, we dealen we jou.

beleef en weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat

Splinter, nieuwe treffer daar, Rook Sign en Early B met Halfpad. Gaan loer gerust op alle stroom platforms, wat een lekker liedje. Definitief baie vinnig een van my ginslinge geword. Twee van my ginslinge mense, ook bands daar, wel band en persoon. Early B kan net nie verkeerd doen in my oë nie. Dis een lekker treffer, sit om op jou speellys, sit om op jou roadtriplys, kry iemand Halfpad. Ek love it. Ek hoop jy is op en wakker en aan die gang, ek hoop nie jy is nog steeds in pantoffels en pyjamas nie.

0: dat het ons waai.
1: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
0: Ons moes nou nie ons het afgesprek het, nie. Ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
1: Van Blerk, my van is Van Blerk.
0: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
1: Oké, okay, right. Kom my vlerk.
0: Ja, soos een hond in sy stert.
1: Soos een ruiter in paard. Vlerk van Blerk, kom zwaai.
2: Ek en my vlerk
0: is
2: soos een hond in sy stert.

Jullie is naar Luister FM, dis 9 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Oos-Kaapse polisie sluit operasie af wat verband hou met teen buitelande protesoptogte. Ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek ontvang aanbevelings van onderskeie politieke partye en dan golfnuus, Suid-Afrikaners deel die vroeë voorsprong in Duitsland. Die polisie in die Oos-Kaap het 'n verskerpte operasie afgesluit wat in reaksie op teen buitelander protesoptogte in die provinsie van Stapel gestuur het. Volgens die polisie het wetstoepassing owerhede 28 optogte tussen Sondag en Woensdag gemonitor. Hulle het 904 ongedokumenteerde buitelandse burgers owerhede 28 optogte tussen Sondag en Woensdag gemonitor. Hulle het 904 ongedokumenteerde

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hey Lofi,
3: lekker praat, jy verdwaal.
2: Nee, ons kom

Die klanke van Elo van hy sê vir ons country probeer. Net oor het Gerard Stein met Bel My en Brendan Piper sê vir ons rooi vlag. Die tyd so 18 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Ons saai rechtstreeks uit vanaf Kyler Slaghuis hier by 277 Main Road. Warmer, die nieuwe tak wat oopgemaak het. Die derde tak, Leon en die personeel is druk besig. Die plek is lekker besig. Kom maak het draai. Is groot promoties vandag aan die gang. Vandag en morgen jylle. En laat ek het my lysie kry. Hulle het 5 kilogram hoender borsies vir 320 rand een box. Ek het een van die boxe gesien en het hem oopgemaak en het is die mooi groot hoenderborsies wat nou so elkeen in sy eie, sal ons sê, sakkie toegedraai. Het is baie, baie mooi hoenderfilette, so vir diegene wat lief is vir hoender. 320 rand een box vir 5 kilogram is een groot promotie en winskoop natuurlijk. Hulle het beef fillet, heel beef fillet, 149 rand 95 kilo. A-graad sirloin, 149 rand 95, selfde vir A-graad ramp, ook 149 rand 95 kilo. Dan het hulle ook steakmins, 94 rand 95, pork belly, 89 rand 95, spare ribs. O, my gunsteling, 89 rand 95 kilo, heel wat ander promoties ook aan die gang by Kyler. Slaghuis vandag en morgen, kom maak het draai 277 Main Road Warmer. Dit is die plek waar jy wil wees as jy hierdie naweek wil draai. Het is natuurlijk rankwee morgen, so kom kry jou steikie by Kyler Slaghuis. 2-10

0: Die klanke van Christine en hy sê vir ons hy kan nie. Net voor dit was het Werner van der Hoeven met Henri Versaghi en John Fonger die sê vir ons Joy of My Life. Tijd is oor 25 minuten voor 2, voor 3, skies, 25 minuten voor 3. Amper gee ek ons extra uur, ek sal glad nie omgee om nog een uur uit te saai nie, maar ongelukkig staan Big Nick al in die atelier reg met die Big Nick Drive. Wil saai rechtstreeks uit vanaf die Kyler slaghuis hier in 277 Main Road, Warmer, die nieuwe tak, die derde tak. En ek moet sê, het gaan lekker jolig hier vandag op by die Kyler slaghuis. Kom maak een draai. Leon sê vir my, hy is al 38 jaar in die bedrijf en hy het vir my nogal genoem, hy het nou al 14 platinum clever toekennings ontvang, dis vir plaaslik en een nationale clever toekenning ook. So die slaghuis het definitief kredietwaardigheid, kom maak het draai, hy het goeie promosies vandag en morgen en ek sien die mense stand hou om hier die wonderlike promosies te geniet. So kom maak het draai, ons saai uit tot so net voor 3 vandag, as julle ons hier krijg, ons gaan morgen ook hier uitsaai. So luister even, is morgen ook weer hier so, by Kyler slaghuis, kom maak het draai, jy gaan definitief die spuit wees, die Leon en die personeel staan reg vir julle, vriendelike personeel, goeie diens en goeie vleis.
1: Hi, ek is John Boucher, jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Vier natuurlijk. 250, nee. Dat is die land verjaar, moos. Independence Day. En al die dingen. Weer om die draai, sportnies. Topic ook wat jou kan te kom. Netflix, Kiki kijk. Ja, wat nog? Hardstaf natuurlijk. Maar vergeet ek, geen hardstaf. Ons gaan lekker saamkeer. Soos ouder gewoonte. Bartu vat ons nie weer toe. En hy sing vir ons oor die vlam in die wind.

0: Bartu, Flamini, Wennis, Leister FM, Big Nick, samen met jou, jou weer lee om die draai.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, commercieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag die 4de Julie. Aliwal Noord 313, Bishu 818, Karadok 414, Dispatch 1017, Oost-London 1419, Fort Beaufort 615, Graaf-Reinet 615, Gramstad 918, Jeffreys Bay 821, Mtata 618, Port Alfred 1318, Port Elizabeth 1218, Port St. John's 1220, Queenstown 315 en uit de naag 1018. Dis jou weer vanmorgen, Saterdag die 4de Julie.

Everybody, ja allemaal, jullie moet een lieflijke naweek, hè? Wees veilig, of je nou rustig is, of een beetje gaan kuier. Jan Bloukaas, Vlug, en Zayn en Taylor Swift, I don't want to live forever. Je moet een lieflijke avond verder, hè? Ian Diederik schuif samen met jou vanaf 6 uur af tot 9 uur toe op die vrijdagavond. Lana Del Rey, speel uit met Blue Jeans.

0: Luister FM.
1: Nou, Nick, net voor Groenbossies afdraai, tussen Groenbossies afdraai en Blue Rise en by richting P, so 3 beeste wat op die middelmannetjie loop. Twee donker bruin en een swart bees. Die mense moet maar net versigtig wees, die pad is redelik besig. Hulle gaan ook nie die hele tyd op die middelmannetjie bly nie.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstand.

Like a good dad and gear spell. Net voor het skellewerk in Tizzle, and I know you ask. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tijd nou voor de correcte antwoord van ons omgekeerde melodie vir vanaan. Ek het die volgende omgekeerde melodie vir jou gespeel. Met die bijkomende inligting, die treffer is in 2009 die muziekgroep vrygestel en het die Billboard Hot 100 treffers vir 14 weke in diezelfde jaar gekroon, een rekord vir daardie jaar. Correcte antwoord was, regereed vir om de Black Eyed Peas met

Angelo met sy treffer, die idee, net voor dit. Het ons al geluister op Element Brothers, but I need more of you in Eden met net een oomlik. Ons gaan verder met ons musiek speelhuis, my laaste drie treffers, dan is het tijd vir my om vir julle te groet. Danny Smoke, skop daar drie spel af met belowe.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

klop. En hart klopt die stilte. Die stilte balfuis. En stilte wordt machtig.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

trubadura, con concertos, verisaire kruis, melkweg en man. Hartseer concertinas, voor die gloeikool ballerinas van die straat trubadura.